Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.

gentlemen, please welcome Arjun in the mix. Erik van Braat.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met bpost is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal ik dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat bpost ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Rusland. Veel stress, zoals Seven en Campy. Ik wil een trip naar LA in een Bentley. Kleine jongens doen terbas in panty. Om te gaan spenden naar Louis en Fendi. Doe die shit met de juiste intentie. En niet alleen voor de perceptie. Mijn jongen belt vanuit detentie. Om niet te gaan stoppen, hij ziet me

Sim. Willen millie, dan pas ben ik tranquil. Moet weer gaan droppen, ik was weer te lang stil. En je osso die lijkt op een kasteel. Hoe wil je niet dat ik iets uit je kasteel? Mijn connect die komt net van Marokko. Hij is weer in Brussel, dus vraag of ik hash wil. Voor die ruggen gaan we tot naar Brugge. Hij weet niet dat ik

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-prior zegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

DAB. Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 7 uur.

Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloot aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We begonnen met de hit uit de jaren 60 afkomstig. De Seekers waren dat en A World of Our Own. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Het komende uur zit ook weer boordevol met leuke muziek, voornamelijk afkomstig uit het verleden. En dit zijn de jongens en meisjes van ABBA, SOS.

Het kwam uit de beginjaren van de formatie ABBA. Het heette allemaal SOS. En ik neem je een heel eind mee terug in de tijd. En wel naar de 3e oktober van het jaar 52 voor Christus. De leider van de Galliërs, Vercingetorix, gaf zich toen over aan de troepen van Julius Caesar. Daarmee kwam direct een einde aan de slag bij Alesia. En dit zijn de Kings, Come Dancing.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Ellie Goulding, For Your Entertainment. Ze is afkomstig uit Engeland en haar eerste hitje scoorde ze in het begin van 2010.
1: De beste mix. De beste mix bij Radio Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar muziek van de Beatles, Queen en Atomic Kitten. Maar eerst Noordkaap.

De formatie Noordkaap was dat en ik hou van u. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Zuivere kennis en zuivere liefde, dat zijn één en hetzelfde. Deze wijze woorden werden gesproken door Ramakrishna. Dat was een Hindoe mysticus. Hij leefde van 1836 tot en met 1886.

0: De formatie Radio was dat. Hun meest bekende opname was Jack and Jill. Maar dat was niet hun allergrootste hit. Dat was namelijk deze. You Can't Change That.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis

0: Ze kwamen uit Duitsland en ze maakten heel wat leuke nummertjes. Dit was de derde single die ze ooit scoorden. De formatie Snap was dat en The Cult of Snap.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
3: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
4: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Maria Viering Lebeke is er om 9 uur en op de canapé bij Avondvree is er om 9:50. Van Droom tot Tuin is er om 10:30 en Doek is er om 10:55. Dan zijn er ook Sterrenwensen ochtends om 10:50 en Yesterday met Johan Persijn is er om 11:50. Het Cultuurkanaal is er om 11:55 en Hart voor Muziek is er om 10:55. Lach en Geblazen 2025 is er om 11:50 en De Collega's met aflevering 9, De Tijdelijke, dat is er om 14:00. At War with the Army, dat is een film, is er om 3:15. En Laurel and Hardy, dat is ook een film, is er om 5:55. Comedy is er om 17:50. En Sterrenwensenavond is er om 17:45. De Dingen des Levens aankondiging is er om 17:50. En Talent om te zien is er vanavond om 18:50. M&M aankondiging is er om 18:55. En op stap naar Bornem is er vanavond om 18:55. Tussenlanding is er ook vanavond om 19:45. En Lekkerweg is er om 19:50.

John Paul, George en Ringo waren dat, oftewel de Beatles en Ticket to Ride. Een Mexicaans koppel heeft geprobeerd hun baby te verkopen voor $280. De ouders waren zo arm dat ze de baby probeerden te verkopen om hun ziekenhuisrekening te kunnen betalen. Toen het stel thuis kwam zonder baby, sloeg de oma alarm. Ze gaf haar dochter en schoonzoon aan bij de politie. Het koppel raakt waarschijnlijk alle drie hun kinderen kwijt door deze actie. Mogelijk zal grootmoeder de voogdij toegewezen krijgen over de drie kinderen. Dan blijven ze toch nog in de familie.

De meest bekende opname van deze meneer was dat Neil Young met The Heart of Gold. En dan nu de formatie Bloom. Zij gaan het in drie talen doen, namelijk het Nederlands, het Engels en het Frans. Hier is Omdat Paske Because uit 1982.

Het was destijds de allereerste hitsingle voor de formatie Queen. Het dateert uit 1974 en het heette Killer Queen. En we blijven even in Engeland voor de volgende formatie. Die komt daar ook vandaan. Dit is Bow Wow Wow.

0: Wauw, wauw, wauw was dat en Do You Wanna Hold Me?
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Alabama staat de doodstraf op het leggen van zout op een spoorlijn.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: gingen terug naar het begin van de jaren 80 met deze jonge dame. Nathalie was dat en My Love Won't Let You Down.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor. Bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zaterdagochtend aflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is en dat is Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. Hij wordt 77.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige van de dag.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maldegem en Knesselare, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarde zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een fijne zaterdag, Radio Meteor.
5: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

de Britse formatie Chicory Tip. En voor hen begon het allemaal in 1972 met die hele grote hit Son of My Father. Deze hier, Survivor, kwam uit 1975 en was hun laatste single.

uit de zomer van 1973. Een van de eerste hitjes van ABBA. Ring, ring. Oh, wat waren dat mooie tijden, hè? Deze hier zul je ergens van kennen, hoor. En dit is het origineel, ja.

Wat dachten jullie, ja? Gotta go home van Boney M. Maar dit hier is het origineel van de Duitse formatie Night Train. En Bimmelbach, hallo, ja, wat het ook mogen betekenen. En over Boney M gesproken, hier zijn ze dan. My friend Jack is drinking coffee with me.

0: Schotse formatie Fairground Attraction en Find My Love. Tezamen met Perfect, hun grootste hit. Ja. En ooit was de zangeres achtergrondzangeres van Alison Moyet en de Eurythmics. En van het een komt het ander natuurlijk, hè.
1: Ja, ja.

bestaan al lang hoor. Onder de verschillende vormen natuurlijk, maar het begon allemaal met Jefferson Airplane. Ja, met Grace Slick, ja. En daarna werd het Jefferson Starship. En ja, een beetje later werd het Starship gewoon te koer. En deze keer Nothing's Gonna Stop Us Now. Lekker instrumentaal van Booker T en de MG's.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

de Nederlandse formatie Unit Gloria. En misschien heb je de stem van de zanger herkend. Dat was niemand minder dan Robert Laum. En ooit waren ze ook nog de begeleidingsband van Bonnie St. Clair.

Nederlandse formatie Vangrail uit Friesland afkomstig. En we gingen naar de zee met hen, ja. We blijven in Friesland.

En Like a Prayer uit de 80's, volgens mij een van de mooiste Madonna-periodes hoor, qua muziek natuurlijk. Hè. En ook uit de 80's komen er lekkere Franse dingen, zoals deze hier van Gold. Ka

Franse formatie Goals. En zaten in de hitparade van 1986 met Kapitein Abandonné. Ja, ik zal jullie ook verlaten hoor, want de koffiebreek die zit er wel op. We blijven in de hitparade van 1986 met een mooie van de Eurythmics. The Miracle of Love. Een beetje liefde voor elkaar, hè. Tot een volgende keer.

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselaren, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarden zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen, wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen. Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter, waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloot aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maldegem en Knesselaren, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarde zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hooglede moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Uit meer dan 50 jaar popmuziek.
4: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
5: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke platen uit de jukebox gedaan. Welke het is, we gaan het weer meemaken. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Grey. Lekker meezingen, dansen, landen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1982 met... Rolls Royce.
6: 80s classic.

28 vrouwtje was dit. Daarvoor hadden we Cathy Dennis. Everybody Move uit 1990. En we begonnen in blokje van 3. Een plaat in 1982. Best Love, zo heet die. En die was van de formatie Rolls Royce. Best Love, dat is een nummer, zoals ik al zei, van de Amerikaanse band Rolls Royce. En het is de eerste single van hun 7e studioalbum Stronger Than Ever. Het nummer bereikte in Amerika geen hitlijsten, maar werd in de Nederlandstalig taalgebied wel een hit. In de Nederlandse top 40 verbleef het 7 weken en haalde het een 12e positie, terwijl het nummer in de Vlaamse radio top 2, top 30 bedoel ik, radio 2 top 30, een plekje lager kwam. Met dit nummer was het de laatste keer dat Rolls Royce in de hitlijsten zou voorkomen. Ze maakt altijd wel mooie muziek hoor, absoluut, maar daar zaten niet altijd grote stukken bij, maar wel lekkere soul of disco muziek. We gaan naar het volgende blokje van 3, 1989, dit is Bobby Brown.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: 20 Seconds 2026. Die plaat was van Ruben Hillen. Een talentenshowwinnaar. En daarvoor ook een talentenshowwinnaar. Dat was Sandra van Nieuwland. Moore uit 2012. En we begonnen die blokje van drie met Bobby Brown. En Every Little Step. En die plaat kwam uit, even kijken, maar goed nadenken, 1989.
1: Hey Tim.
0: Ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Weet ik al zeker. Het muntje gaat erin. Dus even kijken. Wat kunnen we gelijk in? Theodor 15. Theodor 15 drukken wij in. En we gaan kijken. Ik heb hem pas weer aangevuld trouwens, de machine. En dan gaan we altijd weer kijken wat er dan weer...
2: I want you
0: wow.
2: to want me.
0: Ja. Wie kent hem niet, hè? I want you to want me. 1979, dit is de formatie Cheap Trick.

Een typische groep uit de jaren 90 was dat Inks. INXS. Suicide Blonde heette die. Daarvoor de Nederlandse Henny Vrienter met Herman Brood. Als je wint, dan ben je al te vrienden in 1984. En Cheap Trick. And I Want You to Want Me in 1979. Eind jaren 70 staat Cheap Trick in het voorprogramma van The Kinks, AC/DC, Queen, Kiss en Santana. Eerst is de band alleen succesvol in Japan. Pas met het live album At the Budokan breken ze door in Amerika. Jaren later is I Want You to Want Me opnieuw een hit in Amerika, omdat het een liedje is die wordt gebruikt in een frisdankreclame. Ze kunnen je muziek ook overal voor gebruiken, blijkbaar. Goed, we gaan naar het volgende blokje van drie. 1981, A Little in Love. Dit is Sir Cliff Richard.

0: Ja, daar zijn er heel wat varianten op gemaakt, hoor. Ja, ja, ja. Temperer is dit de samenwerking met Maya en Feel It in 1998. Daarvoor hadden we de Pussycat Dolls. Samenwerking met Busta Rhymes en de Don't Ya uit 2005. En we begonnen dit blokje van drie met Cliff Richard. Eigenlijk moet je zeggen Sir Cliff Richard. Hij is geridderd. En A Little Love uit 1981. We kijken weer in eventjes naar het klokje zoals we dat altijd doen. En het klokje geeft aan dat we mooi op tijd zijn. Niks aan de hand. We gaan dus vrolijk verder naar het tweede item in deze show. En je meesten weten het al. Het is weer tijd voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Bonne

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speurders duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachten zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 de Nederlandstalige liedjes centraal in Door Nederland en Vlaanderen. Hier is 1 uur lang Mike de Lange.

We gingen van start met Samantha Steenwijk en één blik is genoeg om te weten wat ik bedoel. Lieve mensen, mag ik u van harte welkom heten. En dit op een zaterdagnamiddag tussen 13 en 14 uur door Nederland en Vlaanderen. Van harte welkom. En dit is René Schuurmans.

En we blijven nog even in Nederland met René Schuurmans en de avond van mijn leven. Ach, dit is David van Dijk. Met heel mijn hart, lieve mensen.

We kennen deze man nog van een superlange nacht, David van Dijk. En nu gaf hij heel zijn hart weg. Ja, het moet kunnen. Onze volgende man is Barkuil. En weet je nog, in 2025 had hij een mooi liedje. En dit heette gewoonweg De Zanzibar.

0: In 2025 was het de Zanzibar en dit jaar was hij zot verliefd. En daar ging je ook mee naar de zomerhit. Ik had het over Barkaleil.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder.

0: bed.
1: Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij.

een verhaaltje om kippenvel van te krijgen. Deze uit 1974 van Frans en Monique. En hey Monique. Dit is de nieuwe van Sasha en Davy. Zijn het je ogen?

Je hebt het zeker en vast herkend. Zijn het je ogen, de grote hit van Koos Alberts, maar nu in een nieuw kleedje gestopt door niemand minder dan Sjasja en Davy. En nu terug naar Nederland. Dit gaan we doen met mensen die weten wat ambiance is. Helemaal Hollands. Omdat hij zo mooi is. Goedemiddag, lieve mensen.

Gezelligheid troef hier op een zaterdag namiddag. En dit met Mike de Lange natuurlijk. En het was helemaal Hollands. En omdat die zo mooi is ook nog uitgebracht door niemand minder dan onze eigen Christophe.

0: Zit toch zeker dat hij in Noven of sta?
1: Je moet er maar op komen. Steve Thielen samen met Piet Huizentruid. En wat hebben we vandaag geleerd? Wel, je weet het, de oven niet lang laten aanstaan, lieve mensen. Ach, lang geleden. Dit is Wim Ravel.

0: gingen maar liefst 34 jaar terug in de tijd met deze Wim Ravel en zijn Annelies. Mooi plaatje toch uit de gouden jaren. En even terug naar Nederland nu. En dit doen we met Corrie Konings. En ze willen man. Ja, ze willen man.
1: Ach, hoor. Je moet toch eentje bij je passen.

Ze blijft het maar doen, deze Corrie Konings. En op haar leeftijd wil ze nog een man. En ja, ja, zo is het eenmaal in het leven. Iedereen wil toch een klein beetje gelukkig zijn. Hier ook bij Radio Meteor.

ze maakt ook het ene plaatje na het andere. Deze Larissa en haar nieuwe single Hek op Jo, zo heette het. En van de ene dame gaan we naar de andere, maar nu wel naar Nederland. Met Monique Smit, Ik wil je helemaal.

En zo weten we het ook alweer. Ik wil je helemaal voor mij alleen. Het zusje van Jan Smit, Monique Smit, heette ze. Onder het motto Goud van Oud gaan we luisteren naar Anneke Grunloch.

Je hebt het zeker en vast herkend op de tonen van Gente Di Mare. Een vriend voor het leven, Erik Vlanders, samen met Hugo Sinhal. Iemand met Spaans bloed is deze man, Frank Galan.

Beste mensen, ik heb tranen in mijn ogen, want ik moet afscheid nemen van jullie. Ik wil jullie nog bedanken om te luisteren naar Door Nederland en Vlaanderen. En ik schreeuw het van de daken dat ik er terug ben volgende week zaterdag

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselaren, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarden zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen, wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen. Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede middag, Radio Meteor.
5: Dit is Totaal Nederlands.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Your music. Totaal Nederlands.

We zetten graag de deur open voor nieuw talent Elias. En zo simpel allemaal. En natuurlijk net gehoord Wiltura. Hij werd 80. Vrienden, groot tijd voor onze battle. En wie is onze battle artiest van deze week? Frank Boeien Groep. Frank Boeien Groep had in België een groot succes. Zelfs een paar. Maar dit is toch een van de grote. Kronenburg Park. En wie is de uitdager, de battle artiest in België? Wel, Kate Ryan. Daar gaan we. Onze battle.

hoort u Kate Ryan natuurlijk heel zelden. Kronenburg Baak. Eerlijk gezegd, voor mij zijn er geen verliezers, alleen maar winnaars. Elk hun versie natuurlijk. We gaan naar Nederland, naar Gordon, die samen met een andere goede vriend van Totaal Nederlands een prachtig duet heeft opgenomen, namelijk Tino Martin.

Nederlands, Frans Bauer. Met een van die grote hits van hem. Als sterren aan de hemel staan. Deze jongen, die hadden we te gast bij ons in Totaal Nederlands. Ivan Peknik.

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speurders duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volnietz in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselare, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarde zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Het kernkabinet van de federale regering zit voor de eerste week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen. Een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

luisteraar hier bij Meteor. Voor de oude hits van de jaren 60 en de jaren 70. En als allereerste, uit 1968, Cliff Richard. En congratulations. Hier komt Leo Sayer.

Een klassieker, de zeggen Vlaanderen. Uit de oude jaren 70 van Francis en Schat, wat kost een zoen van jou? De Hollybus uit 68. I can't let Maggie go.

met onze grote wereld van de Wanhit Wonders. De Honeybus. I can't let Maggie go. En wie kent deze nog uit hetzelfde popjaar van The Love Affair? Hier zijn ze met Everlasting Love.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.com.

Uit de goede tijd van de glamrock in de 70s. Ik kreeg hier Mud uit 74 en The Cat Crept In. En deze band kreeg de bijnaam The Kings of Glam. Ze zijn van 75 met Sweet and Action.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen

0: aan mijn zee.
1: En Tetels, liefdesdit van Reinhard
0: Maaier.
1: Kom helemaal uit Duitsland.
0: Ik hou nog meer
1: van. Zong in 75.
0: Als
1: deze het. Als de dag van toen hou ik van jou. Dit zijn de Hollies uit 72 en de Long Cool Woman.

12 weken hitparade in 76. Nummer 2 was hun hoogste positie voor Queen. En Somebody to Love. En ik ken dit nog van Steve Harley en Courtney Rebel. Make me smile.

toch zo'n hele leuke klassieker van de 70s. Steve Harley en Courtney Rebel en Make Me Smile. Wij gaan eruit voor info en tijd zijn. Met de nummer 1 gaat het 68. De Beatles en Hey Jude. Straks deel 2 met erin de jaren 80 en de jaren 90.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 6 uur.

0: Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselare, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarde zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies. Maandag start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de derde keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We zijn helemaal terug naar Infantijds hier bij Metro Vogue, deel 2 van onze flashback show. Met erin de jaren 80 en de jaren 90. René Vroeger als allereerste. En Just Say Hello. Hier komt Status Quo.

heel populair in de jaren 80 in Vlaanderen. Die Streets en Twisting by the Pole. Hallichting Vlaanderen met Niels William en Olala, zie ze doen.

0: me gek.
1: 's Ochtends, 's middags of 's avonds laat. Wij maken je dag gezellig. Dit is Radio.
2: Radio.
1: Meteor.

Ze had een 8-gids hier in Vlaanderen. In de jaren 80, de Van Jong Cannibals. Dat was er eentje van. En de Good Thing. De Tim Pentecost, de Holy Head. Met een oude hit van Tom Jones. The Green, Greengrass of Home.

0: hadden twee gidsen in Vlaanderen in de jaren 90. Zondag. En die oude hit van Huus Mavis. Het is een 8 met Partizoon uit 95.
1: Ja.
0: Richard Fretty komt eraan uit 91. I'm too sexy.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Een heel leuke houwe ouwe van Rocky Sharp en de Replays en Shout Shout. Knock Yourself Out uit 1982. We gaan naar Vlaanderen met Fire Con Dios en Don't Break My Heart.

Een hele populaire formatie uit ons eigen Belgeland in de jaren 90. Vaya con Dios and don't break my heart. Wij gaan eruit voor info en tijd zijn met Guns N' Roses uit 92 en November Rain. Nog een hele leuke dag en graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

Het kernkabinet van de federale regering zit voor de eerste week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro.

deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen. Een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 8 uur.

Parking Pilkem, de nieuwe parking aan het Drongengoed op de grens van Maudegem en Knesselare, wordt vandaag officieel geopend. De nieuwe parking vind je langs de Drongengoedweg ter hoogte van poort nummer 4. De parking telt 110 parkeerplaatsen voor wagens en 36 voor fietsen. De Bernardusscholen in Oudenaarde zijn getroffen door een cyberaanval. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden zijn gestolen. De hackers kregen onder meer toegang tot namen, e-mailadressen, stamboeknummers en thuisadressen van leerkrachten. Ook van de leerlingen zijn gegevens gestolen, al is nog niet duidelijk welke precies.

0: Start het agentschap Wegen en Verkeer met werken op twee kruispunten van de Brugse Steenweg in Meulebeke. Aan de kruispunten met de Elbestraat en 3 Rozendreef en met de Meulebeekse Straat en Manegemstraat komen nieuwe middeneilanden. Ook de wegmarkeringen worden aangepast en op enkele plaatsen voert Wegen en Verkeer ook bijkomende verbeteringen uit voor voetgangers. Een 60er uit Hoogleden moet van de politierechter nu al voor de 3e keer de 4 herstelproeven afleggen. Wil hij op termijn zijn rijbewijs terugkrijgen? Dit keer werd hij betrapt wegens overdreven snelheid in een zone 30. Mooi nieuws voor hondenliefhebbers in Sint-Michiels. De Brugse deelgemeente kan pronken met de grootste hondenlosloopzone die de stad Brugge in eigen beheer heeft aangelegd. Daar ligt nu een volledig omheinde zone van 3500 vierkante meter waar honden vrij kunnen rondrennen, spelen en snuffelen. Hasib Ghosi heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid in Oostende neer te leggen. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie en zijn professionele activiteiten. Ghosi runt een taxibedrijf in Oostende. Vooruit Plus nam de voorbije maanden al afscheid van Adriaan Huis, die zich als fotograaf meer wilde concentreren op zijn professionele bezigheden. En ook Jeroen Soete liet onverwacht weten dat hij om persoonlijke redenen een stap terugzet.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De vader van de jonge Chairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze.

het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 10:00.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese

Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakten ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: The rhythm that comes from Africa, the cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm, the essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben

je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roy. Even ontspannen, even helemaal jij.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.